0: 82. Current weather conditions can be found anytime on the Lowen Body Shop weather page on your Steinbach online app. I'm Judy Peters.
1: AM 1250, family friendly radio.
2: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie Peter John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt, der ich de Sayem Sai meint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt van een jesseljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zeit wordt, en wann Gott door je die bi laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden Gott loven, en am gehoorsam zijn.

aan jynt bewaren dat jy nicht falle, en jynt anschuldig in een groute vrede ver zich stalle, hij is haarlich. Neem aan jyn God, aan zijn heiland, traft haarlichheid, majesteit, kraft en gewalt, der Jesus Christus aan zijn haarn, te alle tijd en verema. Amen.